0: Yeah, los ist vorbei, war bei Spanish Wives.
1: Ja, was leia, hoe zien we van elkaar goed bezinnen? Van Malia, hoe lang ze bang ja, van je koffer lang lang mee. Ja, of zo ze van mij koppel, eerst zo mijn lang lang in je, en aan moe moe haka, hoe je ook koop.